Dit was orgelist Wim Viljoen se koorkomposisie van Psalm 8. Daar is geen land so ver of woes geleë. En dis gesing deur die Chanticleersangers onder leiding van Richard Kok. En nou luister ons na die lied But Thanks Be to God Who Giveth Us the Victory.

Bij die jeugd die ware helden held tussen een men. Waar je kunnen steen die zwart gevaar achter die heining. Maar was die asem, asem.

Shepherd's Boy, die eerste werk uit boek 5 van Griekse lyriese werke, soos vertolk deur die Gutenberg Sinfonieorkes met Niemi Jarvi op die podium. Vervolgens musiek van Libera, van hulle album Forever, luister ons na Come My Way. Die album is op 23 Junie 2023 internasionaal vrygestel. Hulle word gelei deur Robert Priceman.

Tot Samvier met The Lonely Shepherd van James Last. Die voorlaaste werk in vanoggend se oggendstemming is John Barry se werk Flying Over Africa uit die rolprent Out of Africa. Dit word vertolk deur die London Symfonieorkes onder leiding van Richard Kaufman.

0: Dit was oggendstemming saam met Taryn Oosthuizen. As jy met Taryn wil kontak maak, epos haar gerus na rsg.taryn@gmail.com. Dit is rsg.taryn@gmail.com.
1: Kom luister na van die bekendste stemme in die wêreld.
2: Heads up to you.
1: Liza Minnelli, Frank Sinatra. Barbara Streisand. Cliff Richard en Celine Dion. Duet, Sondag 14 Juni, om 1:00 die middag, saam met my, Christel Webb-Jubber.
3: In 14 Juni se dis opera, luister ons onder andere na Don Carlo en Otello van Verdi, La Favorita van Donizetti, Carmen van Bizet, Genufa van Janacek en die minder bekende Mathilde di Chabran van Rossini en Il Templario van Nicolai. Van die sangers is Dmitri Jarostowski, Fritz Wunderlich, René Fleming, Luciano Pavarotti, Franco Corelli en Giacomo Lauri Volpi. Dis opera, Sondag aand om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
4: Daar's min dinge so rustig soos 'n Sondagmiddag. En hier op RSG tussen 2 en 3 speel ons die mooiste gospel, loof en aanbiddings en goedvoel musiek.
5: May this life that I live be a present to give to you, Lord.
4: Dis gospel, Sondag van 2 tot 3 uur saam met Jackie January.

Lang Lang met Beethoven se Für Elise. Kwoti de Tooi, goeiemiddag aan jou. Jy deel hierin met jou vriendin, Johanna Viljoen in Somerset Wes. Is Jan Pierce en hy sing Bluebird of Happiness.

0: Thank you.
1: Ons het geluister na die legendariese Barbara Streisand saam met die manlike vokale groep Il Divo en dit met Barbara se bekende Evergreen. Vervolgens ons eie Laurika Raug en die gitaarvirtuoos Loki Rothman met hul vertolking van Blou. Hierdie opname is gemaak tydens een van die Afrikaans is groot konserte.

Ja, lekker opgewekte klanken. Die pad staan einde se kant toe, so oor Johannesburg kan een mens die wolkombers van lichtbesoedeling sien, maar tussendeur kom die liggies ook baie, baie sterk deur. Dit is Suspicious Mind en BJ Thomas, Hooked on a Feeling, en in laatste ene keer Badfinger, dis nou so Come and Get It, ongelooflik, ja, en ek is nog nie klaar met die pad hier, ek is nie, nou is ek moeg. Nodige energiedrankie, hier is hy, Marmalade.

0: binnenlandse sake, het aanzoek gedoen om een tijdelijke ID. Hierdie tijdelijke ID was nou uitgereik, en kom ons sê nou, as voorbeeld, sê ons die uitreikdatum was die 15 maart 2026. So dat is die uitreiksdatum. Nou, op die tijdelijke ID gaan daar ook staan die geldigheidstijdperk, hulle noem het de validity period. Hulle gaan sê vir hoe lang is die geldig. Nou gewoonlik is het vir 2 maande, so kom ek sê, die geldigheidstijdperk wees ook dan nou 2 maande. En nou kom u op saterdag die 20ste juni daar by u stemlokaal aan, om te registreer, en kom ons stel nou allemaal saam. So die uitreiksdatum was die 15de maart. So kom ons stel nou 15 maart, dat beteken het 15 mei is die eerste maand voorbij, en 15 april is die eerste maand voorbij, en 15 mei is die tweede maand voorbij. So as die tijd is u, daar by ons kom, dan is daar die tijdelijke identiteitscertificaat en ek al amper een maand verval. Die tweede voorbeeld, kom ons vat die tweede voorbeeld, en kom ons sê, u het hierdie tijdelijke ID ontvang, en sy uitreiksdatum wees die 25ste april. So 25 april, en u kom na ons toe die 20ste juni, so kom ons stel vanaf 25 april, die geldigheidstijdperk is 2 maande, so 25 april, dan is het nou 25 mei, die eerste maand, en die tweede maand is 25 juni, so as u nou by ons kom, die 20ste juni, dan beteken het nog, u tijdelijke ID, die sal nog geldig wees.
1: So jy kan registreer vanaf 16-jarige ouderdom, maar eers jou stem uitbring vanaf 18 jaar. En jy moet 'n Suid-Afrikaner wees, so word buitelandse burgers enigszins toegelaat om te registreer.
0: Kortweg kan ek sê, nee, die antwoord is buitelandse burgers, insluitend permanente inwoners, mag glad nie registreer om te stem nie. Slechts Suid-Afrikaanse burgers. So hierdie reg is streng voorbehou vir mense met volle Suid-Afrikaanse burgerskap.
1: Dis net Suid-Afrikaners wat mag stem. Dit kan nou wees dat mens al in vorige verkiesings gestem het, maar jy wil doodseker maak dat jy nog steeds as kiezer geregistreer is. Help vir ons vandag, Jacques, asseblief. Hoe kan jy seker wees dat jy wel geregistreer is?
0: Luisteraars, die lekkerste, die makkelijkste is sommer nou net as jy daar een rand op jy phone het. En u het nou nog een rand ligtheid, dan kan u die nommer, u kan dan nou sommer doen, zodra ons klaar is met hierdie afspraakje van ons, dan kan u die nommer na 32810, kan u dit natuurlijk nou aanstuur, u die nommer, en dan sal u terugvoering kry. Of u kan dit aanlyn nagaan, so besoek die OVK'se webwerf, en stel u die nommer in. Of u kan kom daarna u naaste OVK plaaslike kantoor toe vanaf maandag tot vrijdag gedurende kantoorure. Of gaan u die webwerf toe, die OVK's webwerf, ek geef u daar die webwerf. Hy is www.elections, moet die S wees dames en heren, .org.za. Ek raan hom weer, www.elections.org.za en dan volg u die skakel Am I registered to vote? Is ek geregistreer om te stem? Of dan ook kan u kom daarna u registratielokaal toe die 20ste en die 21ste juni tussen 8 uur en 5 uur kan u kom 8 uur die ochtend en 5 uur die middag en dan kan u daar kom nagaan. Of u kan ook gaan by die portaal van die OVK by die MyIC portal, en dan kan u dit besoek, u kan vir u een veilige profiel skep, en natuurlijk die kiesersadres nagaan, opdateer of verskaf. En natuurlijk, al is u geregistreerd, dames, maak seker dat u die kiesersadres, dat dit op datum is. So, nou wil ek sê, dames en heren, onhou nou wat ek vir u gesê het van die 20ste en die 21ste juni, u moet het save the date, nee, ons het die afspraak aan. So daar nou, is daar nou een papa en een mama is, of een oma en een opa, soos my mense, maar nou altijd sê, Dera en mama, nou kom laat ons die jongspan aanmoedig, dat hulle ook, hulle gaan registreer om te stem, dis nou die kans, as jy een influencer wil wees, dan is dit nou die kans, moedig elke man en meis aan, moedig elke Jan en San aan, om te registreer, speel vir die pot gooi, so dat ons ook,

0: maandag 15 Junie se aflewering van Regsake sluit patentprokureur Bianca Loos by ons aan en sy praat oor outeursreg. Dr. Gerry Eberson bespreek die arbeidsreg met betrekking tot jou aftree ouderdom. Dis Regsake maandagoggend om 11:30 net hier op RSG.
1: In 14 Junie se Lis Opera luister ons onder andere na Don Carlo en Otello van Verdi, La Favorita van Donizetti, Carmen van Bizet, Genova van Janacek en die minder bekende Mathilde di Chabran van Rossini en Il Templario van Nicolai. Van die sangers is Dmitri Jarostowski, Fritz Wunderlich, René Fleming, Luciano Pavarotti, Franco Corelli en Giacomo Laurivolpi. Dis Opera, sonderhand om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.

Dit was die Filharmoniese Orkees Gioachino Rossini onder leiding van Donato Renzetti met die overture uit Rossini se minder bekende opera Matilde di Chabran. Kom ons luister na iets moois van Dmitri Jarostowski. Per me giunto, o Carlo ascolta, hulle het vir my gekom, o Carlo luister, uit Don Carlo van Verdi. Die orkees is die Russiese Filharmoniese Orkees onder leiding van Konstantin Orbelian.

Is Sardoniese en ietwat besete einde aan Iago se credo uit Otello van Verdi, gesing deur Flavio Becerra en Cheryl Mullins, saam met die Sinfonieorkes van Galapa, onder leiding van Herrera de la Fuente. Pavarotti het gesê sy gunsteling tenor van alle tye is Franco Corelli. Hy het gesê the strongest tenor there ever was. Ons gaan nou na Corelli luister met Donna Malvagio, nell'alma la grazia discende. Vrou, jy is boos, mag jou siel genade betoon word. Dit kom uit Donizetti se opera Poliuto en hy sing dit saam met Maria Callas.

Dit was Franco Corelli en Maria Callas met Donna Malvagio nell'alma la grazia discende uit Poliuto van Donizetti. Ons luister nou weer na Franco Corelli, hierdie keer met die bekende blomme aria uit Carmen van Bizet. Hy sing dit in Italiaans, Il fior che avevi a me tu dato. Die symfonieorkest van die radiodienst van Turijn kan gehoor word, onder leiding van Arturo Basile. Ons sluit dan ook vanavond sy eerste gedeelte hiermee af en verskoon tog asseblief die kwaliteit van die opname. Dis baie oud.

Dit was die tenor Juan Diego Flores met Almarea Perché Tinvoli uit Matilde di Chabran van Rossini. Die Sinfonieorkest van Galicia kon gehoor word onder leiding van Ricardo Frizza. Ons luister volgende na Janacek se opera Jenufa. Dit kom uit die tweede bedryf Mamiko Mamtescu Halavu, maar ek is daarom baie hardkoppig. Dit word gesing deur René Fleming saam met die Marinsky Theaterorkest onder leiding van Valery Gergiev.

So skielike einde laat mens na vlugsout gryp. René Fleming met Mamiko Mamtesco Glavo. Ma, ek is baie hardkoppig uit Genova van Janacek. Dit kom uit die tweede bedryf. Die orkes, die Mariinsky Theaterorkes, onder leiding van Valery Gergiev. Ons luister volgende na iets uit Cavalleria Rusticana van Mascagni, Mamma, quel vino è generoso.

Dit was Richard Tucker met Mamma, Quel Vino e Generoso uit Cavalleria Rusticana van Mascagni. Ons luister volgende na Presagio il Core della Tua Condonna uit Aida van Verdi. Hierdie sal die kern van u veroordeling vorm. Dit word gesing deur Maria Chiara en Luciano Pavarotti saam met die koor en die orkes van La Scala in Milaan onder leiding van Riccardo Muti.

Dit was Maria Chiara en Luciano Pavarotti met Presagio il core della tua condonna uit Aida van Verdi. Die orkest en die koor van die Theater van La Scala in Milaan kon gehoor word onder leiding van Riccardo Muti. Ons luister volgende na Jonas Kaufmann met Ombra di Nube, 'n lied van Lucinio Refice. Hy sing dit hier saam met die Akademie van Santa Cecilia se orkest onder leiding van een van sy gunsteling dirigente, Antonio Pappano.

Lieflike stuk musiek, is dit nie? Volkskade weer, Ombra di Nube, die lied van Lucinio Refice, gesing deur Jonas Kaufman, saam met die Santa Cecilia Orkees, onder leiding van Antonio Papano. Ek het hierop iets prachtig afgekom, dit is die slot trio uit die Rosenkavalier van Richard Strauss. Dit word gesing deur Kathleen Battle as Sophie, Frederica von Stade as Octavian, en René Fleming as die Marshalline. Die dirigent is Claudio Abbado en die orkes, die Berlijnse Philharmoniese Orkees. Dis een rechtstreekse opname by die 1992 Nieuwejaarsconcert, die Richard Strauss Gala in Berlijn, Duitsland.

Dit was Fritz Wunderlich met Ventens Romanse, Horch die Lerche singt im Hain, Luister die Leverikie sing in die Bos, uit die Lustigen Weiber von Windsor van Otto Nicolai. Die orkest, die Beierse Staatsorkest, onder leiding van Robert Heger. Ons kom aan die einde van vanaandse program en ons sluit af met nog iets van die wonderlijke komponis Otto Nicolai. Dit kom uit die opera Il Templario, sy eerste bedryf. Del Cielo Britanno Rovena, uit die lug bokant Engeland na Rovena. Dis 'n koorwerk saam met die Robert Schumann Filharmoniese Orkees onder leiding van Frank Beerman. Van my, Charles van Heiningen. Tot ziens, tot volgende week.

0: Dis Lisa Beekman, I pray for you, hier op RSG en Chill Tyd. Ons het nog musiek wat op pad is, na die Vanessa Williams, met Save the Best for Last.
1: In elke wedstrijd is daar een oomblik waar tijdens die energie verskuif, wanneer die ondersteuners in die spel inkom. Dit begin met een kreet en skielik lig die hele stadion. Kom in die spel in met Reboost. Staan een kans om dagliks prijse te wen soos Bafana truie, bokservarings, plaaslike sokkerwedstrijdkaartjies en onmiddellike ligtheid. Koop enige twee blikkies Reboost en skandeer die kode om in te skryf. P's en P's geld. Reboost, hou aan styk.
0: Julle het seker gesien Shield is nou Rexona, maar lyk my party mense weet nie hoe om hierdie nuwe naam uit te spreek nie. 'N vriend van my het selfs dit Rexona genoem, maar dis Rexona, soos in Rex Oma, maar met 'n N. Hierdie nuwe naam kom met 'n vars nuwe voorkoms en gevorderde liggaamshitte tegnologie. So, dit spring aan die werk elke keer wat jy beweeg en maak seker jy voel dit heeldag selfversekerd. 'N trotse vernoot van Bafana Bafana en Banyana Banyana, Rexona, dit sal jou nie in die steek laat nie.
2: Chill op RSG.

0: Jy het geluister na Would You Lay With Me in a Field of Stone deur Tanya Tucker en voor haar was dit ons eie Ivan Roo met sy verwerking van die Beyoncé treffer Texas Hold On. Kom ons luister nou na Chris Brits en naam is dit Jason Bradley.
1: Hi, ek is Chris Brits van Kraddock en jy luister country klanke op RSG saam met Jacques Arendt.

Dit was Jason Bradley met Stuck on You, en voor hom was dit Chris Brits hier by my. Hier is Lance James met Red Wine Blue Memories.

Dit was Big Daddy Lance James met Red Wine Blue Memories. Kom ons begin die tweede gedeelte met Smokey as ook West, ons eie country manne.

0: Dit was West met Fire and Ice en voor hulle was dit Smokey met Living Next Door to Alice. Die snit was die eerste keer in 1972 opgeneem deur New World, een popgroep van Australië. Die lied was geskryf deur Nicky Chin en Mike Chapman. Chapman sê dat hy sy inspirasie om Living Next Door to Alice te skryf gekry het van die lied Sylvia's Mother van Dr. Hook. Hier is Tammy Wynette met No Charge, as ook Post Malone met Yours.
1: My little girl came up to me in the kitchen this evening while I was fixing supper, and she handed me a piece of paper she'd been writing on, and after wiping my hands on my apron, I read it, and this is what it said.
2: For more in the yard, $5.

Dit was Stonewall Jackson met Waterloo en voor hom was dit Doug Kershaw met Take Me Back to Mama. Baie dankie dat ek en jy vanavond weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagochtend tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van Country Klanke. Ek groet jou met Garth Brooks, If Tomorrow Never Comes, as ook een instrumentale weergawe van Help Me Make It Through the Night van The Nashville Riders. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog koningskind en groetnis vanuit die baie.